0: zo'n type van bedrijf natuurlijk.
1: 321, traffic stop. 321. The Dirksen and North Moran, Frank Young, 27276. Black City,
2: traffic truck.
1: 10-4.
0: You guys find the alarm panel?
2: Copy.